0: Nog door te mokken.
1: Ik ga mee weer, ken je?
0: Waarvoor?
1: Wanneer ik aan weer maak, dan ik hem ook echt aan de
0: vriend. Zou we even dat hier naar
1: maken? Oké, ik heb nog maar
0: een site, ik heb nog een
1: site.
0: Oké, ik heb een site,
1: oké.
0: Oké. Nog een keer, we doen het hier met jullie, we doen het hier met muziek.